0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
1: De familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothaaltert.

geweest.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huurschoenen woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

de tumor niet stillen. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

en de Jorn Geverbaai. En ze biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettigen zij met haar gat.

Zo, wat een lekker nummer is dat, hè? Nog steeds. Delvin Hayes en Insatiable van deze dinsdag. Goedemorgen. Het is voor de wekker wakker tijd. Ik zeg welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Elke dag zijn we natuurlijk helemaal live, hè? Ja, en zo is het maar net. Ja, even kijken, want ik vind het jammer dat ik er niet bij ben. Maar er is momenteel een rommelmarkt aan de gang in New York. Of beter gezegd, die is al geweest. En daar heeft men een hele hoop spulletjes van de bekende New Yorkse metro verkocht. Ja, Harlem, Uptown, 42nd Street of gewoon Do Not Cross the Tracks. Borden met deze opschriften. En ook andere afgedankte stukken konden namelijk de fans van de metro in New York afgelopen week kopen bij de jaarlijkse rommelmarkt. Ja, de vervoerder die begon 5 jaar geleden met een tweedaagse verkoop van verouderd materiaal, zoals bijvoorbeeld vuilnisbakken, stationsborden, de grab holes waar de forensen zich aan kunnen vasthouden, hè, als er geen zitplekje is. Ja, de zitplekken zelf die worden trouwens ook nog verkocht. Ja, een driezitter bijvoorbeeld voor $1,000. Met een stoeltje minder betaal je $650. Ja, en dan ook nog eens een bekende bewegwijziging. Dan moeten fans ook diep in de buidel tasten. Een medium formaatje bordje van de metro kost in New York zomaar $500. Nou, ik vind het nog wel meevallen, hoor. Als je echt fan bent en het is leuk om in je huis op te hangen, dan is het toch wel lekker retro. Ja, en de prijzen lopen op tot boven de 1000. Ja, het hangt af van de grootte, natuurlijk wat het is. En er zijn heel veel borden. Nou, er zijn ook foto's die op internet staan. En dan zie je al die mensen die bordjes uitzoeken. Ja, Lorimer Street Station bijvoorbeeld, hè. Ook een bekende aanduiding in de metro. Ja, de hoge prijzen die houden de mensen niet tegen. Want er zijn soms wel 4000 mensen die op de verkoop afgaan, hè. Ja, of er nog meer uit die metro komt wat verkocht wordt, dat is nog de grote vraag. Ik vraag me dan af, die oude metrotreintjes, hè? Als ik dan miljonair zou zijn, dan zou ik gewoon zo'n metrotrein kopen. Ik zou hem dan op mijn land zetten. En dan ook een heleboel borden kopen, heel veel borden. En dan een soort metromuseumpje maken. Ja, want het zou zonde zijn als die geschiedenis natuurlijk verloren gaat, hè? Ja. Goed, nou, de metrospulletjes in de New York, tijdens de rommelmarkt in de uitverkoop, hè? Ja. We moeten wel even voor reizen, maar ik vond het wel een leuk bericht vanmorgen om daarmee te beginnen. En trouwens, voor de mensen die denken van wat hoorden we nou aan het begin? Ja, dan hoorden we natuurlijk Vivaldi, hè? Want we hebben altijd het liftmuziekje. Dat is altijd het muziekje die draait in de lift als ik naar boven ga. Naar die bovenste verdieping, hè, waar de studio is, hè. Ja, en dan ben ik er nog niet helemaal. En als zodra die jingle begint, dan zit ik op een stoel, hè. Goed, we gaan beginnen. Ik zeg goedemorgen.

Georgie Benson en Gimme the Night. Ja, de nacht heeft wel wat, hè. Ja, als je dan bijvoorbeeld 's nachts een keer wakker wordt en je gaat eventjes naar de wc op de plassen, dan kijk je er wel eens naar buiten. Dan zie je dat er een hele andere wereld is, hè. Andere mensen op straat en zo, vooral als je in een grote stad woont. En dan ga je het dus echt Gimme the Night doen, hè, van George Benson. Misschien gaat het liedje daar wel een klein beetje over. Ik heb het hier opgezocht, hoor. Ik ga niet alles zoeken en alles uitpluizen, maar het was in elk geval een lekker liedje. Gimme the Night. Goed, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. We zijn 13 oktober. Ja, in Deventer wordt op deze dag in 1875 de sportclub UD en FC Utile Dulci opgericht. Ja, tegenwoordig is het nog de oudste nog bestaande veldsportvereniging van Nederland. Ja, er is een vuistregel en die heet het nuttige met het aangename verenigen. Ja, sinds 1975 heeft de vereniging het koninklijke predicaat en heet de club de Koninklijke UD. Men moet nagaan, 1875 was die club er al. En anno 2026 is er nog veel actie. Hè? Ja. Ja, nieuws uit Amerika. De Amerikaanse acteur Mitter is overleden. 34 jaar geworden. Hij was bekend van de rol als Walter White Jr. in de serie Breaking Bad. Hij was de zoon van het personage van Bryan Cranston. Ja, zijn vertegenwoordigers die bevestigen dat. Er is nog niks bekendgemaakt over de doodsoorzaak. Ja, het was treurig en triest, zo staat het te lezen op internet. Zo meldt onder andere ook TMZ. En die zegt zelfs dat het om zelfdoding gaat. Maar dat is niet officieel bevestigd. Ja, Breaking Bad. Ja, trouwens een hele goede serie, hoor. Dus die heeft ook al een paar prijsjes gehad. Nee, die serie die heeft het heel erg goed gedaan, hè. Ja, nog meer nieuws. De internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh die blijft tot zaterdag gesloten. De luchthaven is dicht vanwege aanvallen van de Houthis. Ja, de door Iran gesteunde militie viel de luchthaven zaterdag aan. Het was de zwaarste aanval in Saoedi-Arabië in 10 jaar tijd. Ja, de KLM heeft ook besloten om vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit te stellen. Zo vliegt men in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar die regio. Ja, in verband met de veiligheid. Ja. Goed, het weer vandaag. Zullen we ook maar even iets doen. We zijn toch bezig. 17 tot 20 graden. Ja, het is vandaag wel een beetje winderig. Zuidwestenwindje. Vrij krachtig. Temperaturen vannacht gaan naar 12 graden. Morgen is er meer zon. En donderdag ook. We gaan een lekker nazomertje tegemoet. Hè. Dus dat komt wel goed. Goedemorgen. Dit is Nina June.

Van de verteller de voorkeur geeft aan een leven en een frisse start. Ja, in de staat Texas. Ja, ik krijg trouwens ook een leuk berichtje binnen uit Texas. Ja, want daar worden we ook beluisterd. Ik zit te luisteren via internet en ik vind het wel leuk om jouw show te horen. Afzender Sascha. Sascha, dankjewel. Ja, en hij is een beetje fan van Nederlandse muziek, heeft hij in de mail gezet. Of wij eentje van Ramses willen draaien. Dat is wel toevallig. Want volgende week hebben we de Ramse Shelfie Week. Hè? Ja. Maar deze is voor jou daar in Texas, hè, Sascha? En zo dadelijk de dagtopper en het laatste nieuws, hè?

Want iemand ik lief heb, iemand ik lief heb en zo lang niet heb gezien. Het was in de herfst dat het gebeurde. Ik wou je toen ruilen voor een andere stad.

altijd op zoek naar nieuwe muziek. Shamila hoorde je met Golden Heart als de dagtopper vandaag. Zo is het maar net. Goedemorgen, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het laatste nieuws. Moet ik even de pagina erbij pakken. Zo. Alleen. Oh ja, ik mag. Goed, daar komt hij aan. Ook in de winkels van Albert Heijn trouwens zijn de gevolgen van het IT-incident bij het moederbedrijf Ahold Delhaize zichtbaar. Ja, er zijn veel schermen boven de schappen, die werken niet. Prijskaartjes zijn afgeplakt. Klanten kunnen ook niet altijd de prijzen zien. En inmiddels is ook bekend dat meerdere distributiecentra's van de grootschutter stil liggen. En dat is ook merkbaar bij de andere supermarkten, want deze krijgen het een stuk drukker. Omdat mensen natuurlijk daar de boodschappen niet meer kunnen doen of niet meer willen doen. En dan gaan ze naar een ander. Dat betekent extra inkomsten. Ja, in de filialen van de supermarkt hangen dus bij de grootschutter A4'tjes die klanten op de hoogte stellen van de problemen. Ja, hoe lang de problemen nog precies gaan aanhouden, dat is nog eventjes de grote vraag. Het is in elk geval wel een ellende. Het viel me trouwens gisteren wel op dat ik die bezorgauto's ook niet zag rijden. Meestal zie ik die regelmatig door de straat scheuren. Maar nee, gisteren was dat niet het geval. Nou, de problemen zijn vandaag nog steeds bezig en nog steeds zichtbaar. Ja, de klant die maakt zich ook nog zorgen om de oudere buren die dus nu geen boodschappen kunnen bestellen. Althans, niet bij deze grootgutter. En vooral mensen die slecht te been zijn. Ja, het wegvallen van de bezorgdienst kan dan erg lastig zijn, hè? Ja, wanneer het precies opgelost is, dat is nog even de grote vraag, hè? Ja, maar goed, we hopen op beterschap, hè, zeggen ze wel eens, hè? Ja, goed. Nog meer nieuws vandaag, wat belangrijk is om te melden. Jawel, een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Al een tijdje duurt het veel te lang voordat er actie wordt ondernomen. Zo is er veel kritiek van buitenaf, maar nu trekt Veilig Thuis zelf aan de bel. Het komt omdat het aantal adviezen en meldingen maar blijft stijgen. Ja, de situaties die worden moeilijker. En de tekorten die zijn er ook nog een keer in de zorg. Ja, per jaar worden tienduizenden situaties waarin mensen mogelijk worden mishandeld te laat opgepakt. De enige oplossing volgens de organisatie is meer geld van de overheid. Ja, vorig jaar ging het om 136.000 meldingen. Maar ruim 90.000 van die meldingen was de organisatie nog niet bij het gezin betrokken. En bij de anderen was dat wel het geval. Dus er moet meer gebeuren, zo zegt Veilig Thuis. Ja, en Veilig Thuis is de poortwachter bij het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ja, ze zeggen nu, we kunnen het werk niet meer aan. Nee. Goed, nog even de files. Er zijn weer wat files op de weg. Het is druk, althans op de A15 bijvoorbeeld, Rotterdam-Gorinchem. Bij Europoort is het ook druk, bij de Zuurhofbrug. Twee rijstroken zijn dicht. Breda richting Gorinchem bij Werkendam en het industriegebied Avelingen. Daar is het druk in verband met zware vrachtwagens. Die mogen er niet door. De boer is daar ook gesloten. De N3, Dordrecht-Papendrecht. Daar is het druk. Groningen, de Duitse grens. Euvelgunnen zijn wegwerkzaamheden. Het is dicht. 13 oktober is pas de boel weer open als het allemaal mee zit. En ook Brielen-Rozenburg, daar is het druk op de N15. En bij de Kalandbrug, daar zijn technische problemen. Dan moet je de U19 volgen. Nou, en volgens mij is het op de A16 rustig, want ik krijg een berichtje van Maus. Maus zegt, ik luister, ik ga weer vandaag met de brandsystemen aan de gang. Hij rijdt momenteel bij de Brienenoordbrug. Kijk, dat is leuk. En of we een liedje kunnen draaien die iets met vuur te maken heeft. Ja. Yep. Yeah.

afkondiging eigenlijk niet nodig, hè, want het is zo'n bekende King of Popman natuurlijk, hè, die Michael Jackson. Je hoorde Billie Jean voorbij komen. Ja, het weer vandaag, het is bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. We hebben te maken met een stevige zuiden- tot zuidwestenwind. Er wordt ook wat zachte lucht aangevoerd. Het wordt 17 tot 20 graden. En dat is, als je de statistieken bekijkt, warm voor de tijd van het jaar. Ja, het moet niet gekker worden. In Keulen is een meisje aangerand door een robot. Ja, twee tienerjongens die worden ervan verdacht de robot te hebben bestuurd. Het meisje was afgelopen zondag rond middernacht met twee vriendinnen bij een fastfoodrestaurant in Keulen, toen een robot van 1,20 meter haar van achteren benaderde. Ja, de robot die raakte de billen aan van het meisje en maakte ook stootbewegingen tegen haar achterste. Ja, de politie werd na het incident ingeschakeld. Agenten hebben de robot gevonden in de kofferbak van een auto. De eigenaar van de robot, een 16-jarige jongen, had hem daarin gestopt. Ja, de jongen en een 19-jarige vriend van hem zouden de aanranding hebben gefilmd. Ja, de beelden waren ook live op social media gedeeld. Ja, ik zit er toch een beetje om te lachen, maar het is natuurlijk niet om te lachen. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar het moet niet gekker worden, zeg. Aangerand door een robot. Ja. De politie die verdenkt de twee jongens van seksuele intimidatie en doet verder onderzoek naar het incident. De robot en de twee mobiele telefoons van die jongens, die zijn ook in beslag genomen. Ja,

wordt steeds erger, jongens. Ja, een robot die verdacht wordt van aanranding. Ja, de twee jongens natuurlijk ook, hè. Ja, nou, dan gaat die robot in elk geval een bekeuring krijgen, denk ik. Of hij gaat de cel in, wie zal het zeggen. Ja, vandaag ook een belangrijke dag in de VS, hè. Want daar hoort een voormalig bendelid welke straf hij krijgt voor de moord op rapper Tupac. Ja, die zaak die loopt nog steeds. En vandaag dan is zeg maar de afrondende rechtszaak. Dus ja, we zijn benieuwd wat deze man, dit bendelid, krijgt voor de moord op de rapper Tupac. Hè?

leven is een barre verschrikking. Het is werkelijk God geklaagd dat wij zomaar worden geboren zonder erom te hebben gevraagd. Twee wildvreemde mensen, één vrouw en één man, besloten zich voor te planten. En jij bent de dupe ervan. Het leven is een barre verschrikking. Je wordt geloofd.

het leven is een bar verschrikking. We zijn allemaal lotgenoot. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Arm of rijk, iedereen gaat dood. Enkel dat zal ons moeten verbinden. Het is zonneklaar dat wij tezamen moeten lijden met compassie voor elkaar. Het leven is een bar verschrikking. Dat vindt niet alleen ik. Arthur Schopenhauer, Gerard Reven, Michel Houellebecq, ook zij verklaarden het leven als een absurditeit.

0: geweest.
1: Radio Groothaaltert brengt muzikale kleuren in je leven.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen.

Magnum, een eendagsvlieg, anders gezegd. Bewitched. En dat hele leuke C'est la vie. Jouw feel-good uur zou geen feel-good zijn als er ABBA niet zou inzitten. Want dat is net als een café zonder...

0: de hitkampioen en Fields. 1 uur, Feel Goods. En dat zijn ook de Feel Good hits aller tijden. Want dit is zo'n pareltje. Gary Rafferty. Ken je hem nog? Baker Street.
1: Erik de Valk en de hitkampioen. Enig in zijn soort. Nu ook op Facebook.

Wat een heerlijke muzikale jaren, lieve luisteraars. Waren dat, hè? De jaren 70 onder andere. The Devil's Gun, TJ and Company. Je houdt het niet voor mogelijk, maar ze zijn lekker terug.

En van het een kwam het ander natuurlijk. Kun je piano spelen? Ook dat natuurlijk. Maar goed, dat was Gilbert O'Sullivan en Get Down. Gouden tijden herleven op je radio. De Poppies uit Frankrijk, we kennen ze, natuurlijk. En ze waren ook al heel jong bij. Luister maar, een verhaal.

0: Net beroemd geworden. En dan al van die liefdesliedjes. Doe het maar kalm voor liefde. Of wat was het toch wel? Nou ja, goed. Het was Frankrijk, lieve mensen. 13 jaar oud en al verliefd, lijkt het wel.
1: Een fijne voor achter de keuken voorbij.
0: Nou ja, goed. En wij hebben de fijne natuurlijk. Kunnen we Harry nog een keer laten slingeren?
2: Je weet het wel, hè?
0: Je loog tegen mij alsof ik een kind was.
3: Dit is de Middle of the Road Show.

0: niet gekker worden.
1: Kopje koffie, glazen van sir.
2: Nou, dat vraag ik niet aan, man.

Donna. De enige echte, de one and only Donna Summer hoor je. As she works hard for the money. Met daarvoor een fijne van achter de keukengordijnen. Die was het vandaag. Tuurlijk, Harry Slinger en zijn drukwerk. De eerste hit van hen. 1982 was het voor. Je loopt tegen mij. Het zijn de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. Lieve luisteraars, welkom. Dit is de Middle of the Road Show. En we presenteren ook graag voor jou een plaat van de BG's. Hier zijn Barry, Robin en...

0: Peters.
1: En hij is bovendien een aardige
2: Wordt toch wel tijd voor koffie,
1: ja,
2: hoor.
1: Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.

Nou, heren DJ's en muziek dames, hier zijn we deze plaat grijs gedraaid, hè? In de grijs verleden. Al leek het gisteren. Funky Town was het Lips Inca 1979. Gouden vragen, ze komen voorbij in de Middle of the Road Show via de bekende lange palen en digitale kanalen. En in menigeen heeft wel een herinnering aan een bepaalde zomer. Toch? Ook Bobby Goldsboro, die zong dit. Luister, Summer the

beginnen. Noemen ze zich de Detroit Spinners al later. De Spinners maken het uit. Het is het een in het andere potje nat. Working my way back to you back 1979. De jaren komen voorbij. Vooral veel muziek uit de jaren 70, vrienden vandaag. Gewoon omdat het zo lekker is en dat het mogelijk is. En omdat het kan natuurlijk op de radio. Gouden herinneringen uit een luisterrijke periode. Earth and Fire. Met die wonderschone...

Uit de jaren van de boybands. Ja. Ja, ze stonden op en ze vielen. Maar goed. Ah, sowieso een bekende Nederlandse hit uit 1996 van het Nederlandse boyband trio Bad. B-E-D. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door bekende broers. Dat waren Robbie en Freddy Bolle.

0: nooit in de pan is geweest.
1: Nee.
0: Maar volgens mij wel de allerberoemdste eens buiten Donald Duck om... moet het zijn geweest, muzikaal gezien althans. Hè? Kwam helemaal uit de disco scene. 1978.
1: So very much.
0: Stuk gedraaid in de... Was dat Club Disco 54 of zo in New York? Mensen, lieve mensen, wat een plaat, wat is niet. Het was Wiggies op de radio. Als de meeste lekkere hoogstandjes. Komen zo regelmatig ook een... Zo'n

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Weer na uur muziek.
3: Weer of geen weer. Op dinsdag.

Cliff Richard. Voor een keertje in het Spaans, Maria no más. En eigenlijk is dat liedje een Portugees nummer, hè? Maar Cliff coverde het. En dat in 1963. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag 13 oktober. Dit is weer of geen weer. De huishoudtip ligt al klaar. Het weerbericht ligt naast me. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En we hebben muziek. Ik heb, even kijken hoor, Chubby Checker. Ik heb Lady Gaga. Ik heb The Village People. Elvis Presley. Céline Dion is erbij. Danny Fabri. En vele anderen. Tweede plaat, de bas. Dan gaat er meteen een lichtje flikkeren, hè, in je hoofd. Ja, Bruce Springsteen. Dit is Born in the USA.

Uit de gelijknamige film Elvis Presley met Jailhouse Rock. Het nummer werd uitgebracht 24 september 1957. Een berichtje: de Vlaamse politieke partij N-VA wordt opgericht. De partij heeft zo'n 42.000 leden. Er zijn 51 N-VA-burgemeesters in de Vlaamse gemeente. De partij werd opgericht 25 jaar geleden, 13 oktober 2001. Dit is Céline Dion.

Een nummer dat ik voor Danny Fabri heb geschreven. Wie had het ooit gedacht? Ik heb een paar bekenden, geboren op een 13 oktober. De eerste Griekse zangeres Nana Mouskouri. Ze wordt vandaag 92. Paul Simon, Amerikaans zanger, wordt er vandaag 85. En Johan Museeuw, een Belgisch ex-wielrenner, verjaard. Vandaag wordt hij 61. En Bram Vermeulen, die werd ook op een 13 oktober geboren. Bram Vermeulen, Nederlands zanger. Hij overleed in 2004, maar werd geboren 1946.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Dankzij deze tip heb je nooit meer last van een harde avocado. Neem een bakje, doe je avocado erin en voeg er kokend water aan toe. Laat het gewoon een paar minuten erin zitten. Haal je avocado eruit en je zult zien dat hij super zacht is. Snij je avocado open en zie hoe makkelijk je er de pit uit kunt nemen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Bob Dylan, Lay, Lady, Lay. Het nummer verscheen op zijn album Nashville Skyline uit 1969. En het is precies 10 jaar geleden dat Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur ontving. En dit voor het scheppen van nieuwe poëtische uitdrukkingsnormen in de Amerikaanse zangtraditie. Even grasduinen in de vroegere hit Boy George.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, VRT vanavond 8:55 Thuis. Dieter loopt langs bij Sunny met een wel heel bijzonder verzoek. Karin onderneemt actie die niet iedereen had zien aankomen. En César steunt Robin terwijl Femke liegt tegen Kaat. Judith worstelt met schuld en woede. En de houding van Christine roept steeds meer vragen op bij Peter. En dan om 8:55 op VTM Familie. Jan ontdekt tot zijn grote frustratie dat een filmpje van hem viraal is gegaan. Ondanks het grote aantal views eist hij dat Jelle de beelden onmiddellijk verwijdert. Matthias en Cedric smeden een plan om Lars uit het bedrijf te werken.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Debarge met Rhythm of the Night. Precies 50 jaar geleden stortte een Boeing 747 vrachtvliegtuig neer op een school in Santa Cruz, Bolivia. 100 mensen sterven, waaronder 43 schoolkinderen.

We zijn er aan toe, het weer. Vandaag 18 graden, de zon is weg hoor. Het gaat de hele dag regenen, de hele dag bewolkt. Morgen woensdag 17, zonnige dag, wat wolken. En donderdag, dat wordt eigenlijk de mooiste dag van de week. Hele dag zon, geen wolken en 20 graden. En dan vrijdag 16, het mooie weer, dat is al gepasseerd. Het gaat weer regenen vrijdag met wolken. Dan zijn we toe aan het weekend. Zaterdag 14 graden, wat zon, wat lichte bewolking. Zondag 13 graden. Hetzelfde weerbeeld of de dag voordien. En dan volgende week maandag 13 graden met zon. De vakantieoorden Tenerife, het is er nog 23. In Las Palmas 24, in Malaga ook 24. In Antalya 23 graden. En in Benidorm 25. Vrienden, bedankt dat u bij ons was. Je weet het, hè? Altijd welkom. En français, bienvenue. We leven en welzijn tot morgen. We gaan eruit met Village People, YMCA. En misschien heb je u al afgevraagd, wat is dat, YMCA? Ja, dat is een afkorting. Young Men Christian Association. Tot morgen.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de

Zo inderdaad, de week gaat weer een snel tempo voorbij gaan natuurlijk. En we zijn dan weer dinsdag. Bijzonder gezellig als je weer bij bent. Dit is over 12 uur geworden. Bedankt ook aan onze collega's natuurlijk. En het was Changes en Lovers Holiday. Ja, waarom niet, hè? Inderdaad. Eventjes inplannen in de agenda natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. Hier zijn de Four Tops. Can't help myself. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchbreken tot 1 uur op je radio.

En dan zeker zachte muziek natuurlijk van de Four Tops. En dan allemaal met een sugarpop, honey. I can't help myself, ja. Moet je even hulp vragen natuurlijk, hè. Als je het zelf niet kan, als je twee linkse handen hebt. Geen probleem, het is dinsdag vandaag. Je hebt een reden om te zeggen, ja, het is dinsdag ook voor mij natuurlijk, hè. Inderdaad wel. Hier is Supertramp, The Logical Song. Fantastisch dat je erbij bent. Op jouw favoriete radiostation, ja.

En de laatste vloedtrek weer 20 jaar natuurlijk, hè. Madonna, daar heb ik het allemaal over. En dat met haar Papa Don't Preach. Ja, ze is weer helemaal terug, mag je zeggen. Inderdaad wel. En misschien komt haar dochter ook wel in haar plaats te nemen natuurlijk. In de showbiz wereld, als het ware. Heel bijzonder goedemiddag, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak op dinsdagmiddag. En we doen dat natuurlijk iedere dag tussen 12 en 1. Van de zondag tot en met de vrijdagmiddag natuurlijk. Hier is de Culture Club. Ken je deze nog met Karma Chameleon? Natuurlijk wel, hè? Ja, wel.

0: Nirvana en Boy George. Die alle records gebroken heeft. Dat we eerst niet wisten of het een man of een vrouw was. Maar in ieder geval, hij was... En de sound en van de jaren 80 natuurlijk. Met de Culture Club en Karma Chameleon.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Wat de mensen toch allemaal moeten doen, hè. Om de jingle te kunnen starten. Inderdaad wel. Hier is de onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Tina Turner. En dit allemaal met haar What's Love Got To Do It. What To Do It. Op jouw dinsdag. Goedemiddag. En als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Geniet ervan, want het is maar één dag in het jaar dat je kunt genieten van een jaartje ouder te worden. Hier is Tina Turner. What's love got to do with it?

Wat, hè? Wat een vrouw, wat een vrouw. Ja, je kunt wel zeggen van Tina Turner natuurlijk. Wat een wijf ook natuurlijk wel. Hè? Dat mag je ook wel zeggen. Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Spijtig genoeg is ze ook van ons heen gegaan al een heel tijdje geleden. Maar haar muziek wel, die kunnen we natuurlijk blijven draaien. Inderdaad wel. De zomer is wel een klein beetje al een tijdje achter de rug. Maar dat geeft allemaal niet voor Don Henley. Hij blijft zingen over zijn Boys Of Summer. Goedemiddag, smakelijk eten deze dinsdag. En ja, we doen het tot 1 uur natuurlijk. En in het heetste nieuws, ik heb al eens eventjes in de boekjes gekeken. John Lennon komt aan de beurt vandaag. Dus voor de liefhebbers van John Lennon, straks een uitgebreide samenvatting van John Lennon. Hier op jouw radio, op jouw fantastisch radiostation. En als Don Henley nu wil gaan zingen, dan ben ik uitgepraat. Hier is hij.

0: Lunch Break, Breaking News Toen.
1: Zoiets over het ijs van half 1 geworden. Heel bijzondere goedemiddag. Het Lunchweek Breaking News van vandaag, dinsdag. En vandaag gaan we terug naar 1980. Vandaag in 1980 begint John Lennon in de Hit Factory Studio in New York aan de opnames van zijn Double Fantasy LP. Wat zijn laatste album zou worden. Hier is John Lennon en Yoko Ono en het allemaal met zijn Woman.
2: Where are we going, fellas? Two, three, four.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Nou, ga ik een swinger inderdaad. Hè. Dat zeker op deze dinsdagmiddag onze hit-app voor deze week. Onze Belgische Lost Frequencies. Met allemaal met I Live It All. Ja, alles uit het leven halen. Dat is wel een klein beetje de bedoeling natuurlijk. Hè. Ja, die erachter zit. En als je pas afstemt, wel fantastisch dat je erbij bent. We zijn er nog tot 1 uur hier op jouw fantastisch radiostation. We zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets. Inderdaad wel. En hier is Simple Minds. En die mannen doen het ook gratis vandaag. Hier zijn ze met Don't You Forget About Me.

je nog aan tafel zit, zou ik zeggen, eet smakelijk, eet smakelijk. Ja, en dan wel Simple Minds en Don't You Forget About Me. Natuurlijk ben je me niet vergeten, anders zou je niet luisteren naar de radio natuurlijk, hè. Ja, inderdaad wel. Straks ook nog onze artiest van de week natuurlijk. En laten we nog eens eventjes naar die mooie zomer van 2026 gaan. Inderdaad wel. Dat allemaal samen met de madametjes of de dametjes van de Bananarama. Hier zijn de Bananarama's en Cruel Summer. Goedemiddag. En gezellig als je erbij bent. Stay tuned.

inderdaad heel de week onze artiest van de week natuurlijk. Volumia. En zet het volume maar een klein beetje hoger. Zo, ik zeg dat mag allemaal wel hè, vandaag. Want het is tenslotte Happy Tuesday of Happy Dinsdag. Inderdaad wel. En dat was dus Volumia en afscheid. Ja, inderdaad wel. Maar nog geen afscheid nemen. Straks om 1 uur is vroeg genoeg, zou ik zeggen. Eventjes naar Spanje. Hier is Poco of Paco. En dit allemaal met hun Amor de Mis Amores. MUZIEK

0: En dan aan het eind van ook wel eens eventjes na de zomer natuurlijk lekker zonnig zijn op de radio. Natuurlijk wel, en zeker in de lunchbreak over de middag is het toch al van één, want dan eet iedereen. Was muziek van Paco en Amor de Misa Morris. Ja, inderdaad wel. En ja, het is tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. En dat is geworden niemand meer en niemand minder dan Miami Sound Machine. Hier zijn ze met Bad Boys. Tot morgen. Morgen is het alweer de helft van de week natuurlijk. Morgen is het alweer woensdag. Joepen de boobie. En een halve dag in school. Hè? Ja, inderdaad wel. Hier is Miami Sound Machine. Tot morgen. En stay tuned.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Lekker Radio. Menno Dekker.

eigenlijk wonderlijk, hè? Ze heette Pacific Gas and Electric. Het gas- en elektriciteitsbedrijf in Amerika. Are you ready? Dat zie ik in Nederland toch niet zo gauw gebeuren. Het vernoemen naar de Nuon of zo. Nee, dat doen ze niet. En ze hebben nog gelijk ook. Simon, hoe heet die? Nee hoor. Suzanne en Freek, wat dacht je daarvan? En halverwege, Dekker Radio.

Jacqueline Govaert. Mooie Belgische naam heeft ze. En Overrated uit 2010. Dat is een eeuwigheid terugdekker. Ja, dat klopt inderdaad. En ik haal ze gewoon uit de kast en ik draai ze. Hoe vind je dat? Net als deze van Dr. Hook en The Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman. We gaan even terug in de tijd daarvoor. 1979.

Mooi gezelschap, hè? Pater Moes Kroen. Alleen de naam al. En reservebelg. Jawel. Zo, hé. Even naar Engeland. Aan het eind van de werkdag treffen we Elton John aan in de pub. In de club at the end of the street. Nou, heel gezellig hoor. Luister maar.

0: Ja. Ze durft ze wel inderdaad hoor. De Piglets en Johnny Reggie. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit al een hele tijd te wiebelen.
1: Deze drie. Zo in de

mooi, hè? De Eagles. En dan nummer uit 1972. Take it easy bij Dekker Radio deel 2. Herman van Veen is dit.

0: Doen we het nu? Ja, ik start de derde in van degene die ik klaar had staan. En die is van Davina Michel. Wat een leuke liedje, zeg, maakt Herman van Veen. Nog steeds. En ja, het is een ontzettend sympathieke man. Ik heb hem wel eens meegemaakt. En ja, ik heb een zwak voor die man.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Even herrie maken met Davina Michel. All is ours.

0: 1985 van Camillo, zo heet die groep namelijk. En de Piglets heb ik ook nog klaarstaan voor je met Johnny Reggae.
1: Is he like my vis?
2: He's a real tasty geezer.
0: Mooi hoor.

Nou dames, tot de volgende keer maar weer. Hè? Ik heb nog een paar tipsy girls klaarstaan voor je. Dit is ook een mooi gezelschap hoor. Met Wannabe, hun uitvoering. Van een maandje of wat geleden.

knipoog gemaakt. De Spice Girls natuurlijk, hè. Tipsy Girls met Wannabe. We gaan op de valreep nog heel even naar Italië toe. Ja, dat is leuk. Een lief gezelschap. Volgens mij bestaan ze nog steeds na jaren. Mattia Bazar heette ze. En Solo Toe.

Weet je wat ik ga doen? Ik ga zwaaien, want driewieler is het laatste wat ik draaide. Nou, op deze na dan, want die heb ik ook nog even klaargezet. Hou. Van Simply Red en Shine On.

0: Mambo number.
1: Ja, het is uitgebracht net voor de millenniumwissel 1999. Dat was Lou Benga en Mambo number 5.
2: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: De glorietijd van deze persoon is ook al enkele jaren achter de rug. Hij bewees het net na de millenniumwissel. Deze Tom Dice. Het was Me and My Guitar. De nieuwe van Bruno Mars komt eraan.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: Je radio op volle kracht dankzij de Turbulentie Show met de geluiden van Avicii Levels. En dit is meteen het nieuwste geluid van Sam Hamper.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Vlaamse Retro. Een programma om echt naar te luisteren.
5: Peter.

Ja, ja, welkom bij Vlaamse Retro. Welkom bij dit programma waar we de klok een paar decennia terugdraaien voor de mooiste Vlaamse klassiekers van toen. En ook eentje van tien om te zien met Petra, jij en ik. Welkom hier.

Ja, ja, Sissi of Sandra Seebrechts met Zwemmen leer je in zee. Zet de koffiemat klaar en de radio een tikkeltje luider. We reizen vandaag terug naar de tijd van de jukebox en de platen van toen. Hier is Jean Walter.

Carnavalito, carnavalito, tra-la-la-la-la-la. Carnavalito, carnavalito, tra-la-la-la-la-la. Het Peruaans bloemenfeest is een droom van zuidelijke gloed. En als een vurige wijn drinkt zijn ritme brandend in bloed. Carnavalito, carnavalito, als men je één keer hoort. Carnavalito, carnavalito, wordt men door jou bekoord. Daarom pas op als de gitaar weer klinkt. En in de nacht lokkend van liefde zingt. Carnavalito, carnavalito, tra la la la la la. Carnavalito, carnavalito.

verloor mijn hart in Peru aan het schoonste meisje van daar. Dat bloemenfeest in Peru maakte dansend mijn dromen waar. Carnavalito, carnavalito, fluistert ze vol amor. Carnavalito, carnavalito.

Ik zag bij haar eerste zoen onze toekomst in een visioen. Besefte toen heel gewis wat de liefde eigenlijk is. Carnavalito, carnavalito, lied van een sprookjesnacht. Carnavalito, carnavalito, jij hebt geluk.

Ja, zijn grootste hit was Jij bent veel te mooi om alleen naar huis toe te gaan. Maar we draaiden Kus me van Danny Cardo, de bekende Nederlandse zanger die voornamelijk in de jaren 70 succes kende met zijn Nederlandstalige levensliederen en slagers. Hij werd ontdekt door talentenjager en producer Annie de Reuver. En dan nu een groot talent van bij ons, Bobby Aanschoepen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. I like to move it, move it.

0: hammer in the morning, a hammer in the evening, all over this land.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio.

Dat klinkt als een hippie slogan, maar stiekem gewoon een meezinger van je welste. De Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Dit is Veroven op de Radio met alleen maar de leukste klassiekers uit de jaren 70, 80 en 90.

Casemo met I Like Chopin. Mélanchon is in te poppen uit 1983, geschreven door een Italiaan. Dus nee, Chopin heeft er dus echt niets mee te maken. Maar het klonk toch wel chic, hè?

Een knaller uit de film La Bamba. En eigenlijk is het de cover van Richie Valens. Maar geef toe, dit knalde alsof het gloednieuw was. Come on, let's go van Los Lobos.

Iemand kan zelfs een boodschappenlijst emotioneel zingen. Xander de Bisjonnet met Ik Zie. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: De jukebox van
3: de Arnold Old Gold Collectie
2: zit vol verrassingen.
4: Arnold Old Gold.
5: En je zingt ze allemaal zo weer mee.

Pippeloy, Pippeloy, hier zijn we weer met een nieuw uur All Gold op de radio. We begonnen met T-Rex 1971 en Get It On, ja hoor. Tijd nu voor I'm a Believer en Neil Diamond.

0: Manuela. Manuela.
1: Little Jimmy Osmond vandaag op de radio in All Gold met Gonna Knock On Your Door en Manuela van Jacques Herp. Tijd voor deze klassieker, Bobby Solo en Una Lacrima Sul Viso.

0: Bowie solo met Una Lacrima Sul Viso vandaag in dit uur al Gold op de radio. We duiken terug nu naar het jaar 1985 met Dale Dato. En we werden toen al gewaarschuwd voor die drones in de lucht. SOS Fire in the Sky.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De

Gold vandaag hier op de radio met The Beatles Rock'n'Roll Music 1965. En wie ook uit hetzelfde jaar kwamen waren dit, The Scorpions met Hello Josephine. Hello.

0: ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert. Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.
1: We gooien met de gouden hits. Pas op, ze vliegen om je oren.
0: Presentatie Arnold Dunners.

met Jimmy James en I'll Go Where the Music Takes Me. Gaan we opbouwen naar het einde van dit uur Gold hier op de radio. En dat doen we met onder meer ook nog Ingebert Hubbertink. Another Time, Another Place.

Harmony, het jaar 1978. It's okay. We gaan eruit vandaag met deze van Kiki, die I've Got the Music in Me. Graag tot een volgende Old Gold hier op de radio.

0: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.
1: We gooien met de gouden hits. Pas op, ze vliegen om je oren.
0: Presentatie Arnold Dunners.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Luister naar het Muzieklabyrint.
3: I'm good from behind.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Grootouders.

0: geweest.
1: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Dus hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Rondavond.
3: De hartstikke van de industrie.
4: Terug van weg geweest.